en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Voor Stovitte wat er te dwaan is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Ja.

echt zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Daar bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om

Radio Spannenburg is actiefien op YouTube. Sjoch naar uw reportages en oren naar skerrige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ekre Zal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsite regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half uren. Radio
1: Spannenburg. I'm a dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'm a dance cause you devil like. You cross the line 100 times. Overriding wrongs and rights. Fell down, feather like.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Dorrel Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
2: Liebe Freunde, dieser Abend heute ist historisch. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen ons, unser land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
1: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Primeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuiten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
3: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Hey. Toch jongens?
1: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tekenen.
1: Als toch een tip van de NIJs-redactie of een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg? Lid het u zwitten. Stuur een e-mail naar info@radiospannenburg.nl. Radio
2: Spannenburg. 7A.
3: What number is this, Jim?
2: 7A.
3: Okay, not me. Don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Kijken we zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De Jestertien, muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De radicaal-rechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
1: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
3: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
1: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
4: Welkom Afslag Maandag, aflevering 257. Het is 6 en 7 september 2026. Leuk dat je luistert.
5: We gaan er weer tegenaan. Hebben we er zin in?
4: Ja! Ja.
5: Zuidenzeenkoor.
4: Ik ben door op koortjes. Twee koortjes straks maar weer, hè?
5: 8:30.
4: Ja, precies. Jij snapt hem. Oké, zometeen de goede muziek van Big Mouth Strikes. Nee, van de Smiths. Big Mouth Strikes Again. Eerst de muziek van Kiss. Zo moet ik het zeggen. Sure Know Something is dit bij Afslag Maandag op Radio Spannenburg.

0: The Smith en Big Mouth Strikes Again. Daarvoor hadden we Kiss en Sure Not Something op Radio Spannenburg. Afslag maandag, dat is waar je naar luistert. Dat betekent maar één ding.
1: We gaan beginnen.
0: Nou, sterker nog.
1: We zijn begonnen.
2: Pam, pam.
0: Ja, badabada, papadam.
2: Hoi.
0: Zo. Nou, we zijn begonnen, dat hoor je wel weer.
2: Het stof is weer van de speakers af.
0: Ja.
2: Een goed begin is het halve werk.
0: Nou, zo is dat.
2: Nou, we hebben een vol evenementagenda. We gaan het straks hebben over Lekker Lemmer.
0: Lekker Lemmer.
2: Lekker Lemmer.
0: Lekker Lemmer.
2: Dat is deze zaterdag. Dat is bijzonder lekker zelfs, kan ik je vertellen.
0: Heerlijk.
2: En ja, je kan het verhaal achter je eigen Friese staatklok ontdekken in Museum Jouren.
0: Oh.
2: Maar dan moet je er natuurlijk wel één hebben. Dus daar kun je voor aanmelden. Nee, ik heb geen oude Friese staartklok.
0: Nou, ik ook niet. Dat scheelt weer.
2: Dus wij zijn er niet.
0: Wij zijn niet aanwezig.
2: En we hebben nieuws uit de regio. In Jouren was afgelopen weekend de allereerste editie van de TCG-beurs.
0: De TCG-beurs?
2: De Trade Card Game Beurs. Honderden verzamelaars van onder andere Pokémon-kaarten en andere trading card games die kwamen naar het Haske toe. Het was een smoordruk.
0: Ja, we waren aanwezig, zag ik.
2: Het was een godsgruwelijk heet in die zaal.
0: En
2: gelukkig konden de deuren open. Ja, het was hartstikke druk. Ik heb mijn ogen uitgekeken, ja.
0: Kun je nagaan hoe populair zoiets nog is?
2: Ongekend. Ja. Nou, dat dus. En een weerberichtje natuurlijk, hè.
0: Natuurlijk. Derde paal naar achter is altijd vinyl.
2: Altijd.
0: Altijd.
2: Nou, jij zat zo net wel een beetje te klagen over
0: Ja, hij tikt een beetje.
2: Oh.
0: Dus ik weet niet of de plaat... Ik ga uit van de
2: is
0: plaat,
2: dan
0: hoor.
2: De de plaat.
0: Ik hoop dat de plaat is.
2: Nee, maar goed, zolang maar geen tikkende tijdbom is.
0: Dat zeker niet. Ik geef het hoesje weer aan Ronald en dan ga ik naar dat draaitafel
2: het
0: lopen.
2: Het is weer een verlopen hoesje, dat wil zeggen gerafeld. En ik heb geleerd bij de Trading Card Game Bus dat het dan minder waard is.
0: Oh.
2: Dat originele staat.
0: Heel fijn, bedankt.
2: Dus, maar als het vinyl goed is, dan gaan wij nu luisteren naar Taylor en Traffic Jam.
0: Goedig.
2: Hij tikt.
0: Ja.
2: Hij tikt inderdaad.
0: Inderdaad een tijdbommetje vandaag.
2: Oei.
0: Maar pas maar op.
2: Ja.

0: Glen Campbell, Southern Nights op Radio Spannenburg. Daarvoor hadden we, hij viel best nog wel mee, vond ik. Die van Sailor Traffic Jam, de getik in ieder geval.
1: We hebben het wel eens bonter gehad op de radio.
0: We hebben wel eens overwilligen laten slaan in ieder geval. Dat is niet best.
1: De charme van het vinyl.
0: Ja, maar daarom draaien we het ook natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: We gaan even wat evenementen behandelen. We gaan eerst naar jou toe.
2: Ja, want wie thuis een Friese klok heeft of een uurwerk dat al jarenlang in de familie zit, die kan deze zaterdag terecht in jouw oren bij het spreekuur het verhaal van jouw eigen klok. En dat is in Museum Jouweren. De klokkenkenners en makers Frederik en Johan die nemen je mee in de geschiedenis van jouw klok. Het spreekuur dat is tussen 12:30 en 12:30 in het koffielokaal van het museum. Je moet daarvoor reserveren. Een tijdsblok kun je dan kiezen en dat kan op www.museumjouweren.nl.
0: Rond het dok van Lemmer staat zondag 13 september alles in het teken van Lekker Lemmer. Van 2 tot 6 presenteren restaurants uit het dorp uiteenlopende culinaire hapjes en dat tegen de kleinste prijsjes. Naast de proeverij is er een streekmarkt met producten uit de regio.
2: Liefhebbers van koopjes die kunnen deze zaterdag terecht bij de garagesale in Bakhuizen. Verspreid door het dorp doen maar liefst 53 adressen mee. Ik had een kaartje gezien. Echt het complete dorp.
0: Het hele dorp is
2: de hele zolderkamer leeg.
0: Oké, ik hoop dat is niet failliet gegaan.
2: Nee. Bezoekers die kunnen tussen 9:30 en 3:00 op zoek naar mooie tweedehands spullen, verzamelobjecten en andere vondsten. En voor een hapje en een drankje kan worden uitgeweken naar café Het Zieltje. Toiletten die zijn beschikbaar bij de Geerte. Die zijn gewoon open bij het multifunctioneel centrum. Dus je hoeft niet eerst daarvoor naar huis of bij een ander naar de wc. Dat kan in de Geerte gewoon.
0: Mooi.
2: En de kerk is geopend en daar is in de middag ook nog een orgelspel te horen en een tentoonstelling te bezoeken. Wat een bonte verzameling aan activiteiten.
0: En dan gaan we weer even terug naar Lemmer. Het project Moeders ontmoeten moeders van Sociaal Werk De Keer. Die organiseert dinsdag 8 september een gratis kledingbeurs. En dat is in het Papagenenhuis in Lemmer. Van 3:30 tot 4:30 kunnen ouders gratis baby- en kinderkleding, speelgoed en artikelen voor een babyuitzet uitzoeken. De beurs is toegankelijk voor iedereen.
2: Mooi gebaar, dankzij het sociaal werk. Straks het weerbericht om 8:30.
0: Klein hint.
2: Nou, deze maandag.
0: Ja.
2: Nou, dat wisten we eigenlijk allemaal wel een beetje.
0: Ja, die wordt warm.
2: Het wordt een warme maandag. En vanaf dinsdag dan gaan er meer buien vallen. Maar ja, hoeveel er gaan vallen, dat weet je nog niet, hè?
0: Dat is
2: hoor je pas om 8:30.
0: Zometeen de muziek van Millie Imitation is Lois Lane. Dit is Tonight.

0: Yes, Ram Jam, Black Betty op Radio Spannenburg. Is het weerkoortje überhaupt al aanwezig?
1: Jazeker. Ze hebben lekker aan de koffie gezeten.
0: Ze zitten elke keer aan de koffie. Wat kost allemaal wel niet?
1: Nou ja, ja, basis. Een paar euro.
0: Oh, dat valt mee.
2: Radio Spannenburg, weerbericht.
0: Yes.
3: Nou, maandagochtend. Dan wisselen perioden met zon en wolkenvelden elkaar af. Het is droog en graadje of 17. Een best wel warme start van de dag voor... Wat is het? 6, 7 september. Ja, de wind die is zwak of matig en waait uit het zuiden. Maandagmiddag dan draait de wind van zuiden naar het zuidwesten. En dan trekt die wat aan naar matig en langs het IJsselmeer vrij krachtig. Het weerbeeld bestaat uit een mix van wolken en zon. En het is zo goed als droog. Het wordt zomers warm, 25 graden in onze regio. Oh. Dit wordt eigenlijk een beetje de laatste zomerdag.
0: Ja.
3: En dan maandagavond dan neemt de bewolking toe. Dan is er ook kans op een enkele bui. Er waait dan nog steeds een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En bij zonsondergang, dat is rond 20 over 8, dan is het altijd nog zo'n 19 graden. In de nacht van maandag naar dinsdag is het overwegend bewolkt. Lokaal kan een enkele bui voorkomen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt af naar 14 of 15 graden. En die zuidwestenwind die blijft doorstaan, matig tot vrij krachtig. Dinsdag, dan is het zonnige weer voorbij. Er trekt dan een regengebied over het land, waardoor het waarschijnlijk op de meeste plaatsen gedurende de dag wel een aantal uren gaat regenen. En achter dat regengebied volgen dan weer enkele opklaringen. Toch zitten daar ook weer enkele losse buien in. Het wordt dinsdag 18 of 19 graden en de zuidwestenwind die blijft stevig doorwaaien. Woensdag dan waait de wind uit het westen en is het dan ook nog steeds nadrukkelijk aanwezig. Zonnige momenten en buien die wisselen elkaar dan af. En tijdens pittige buien is een kans op een klap onweer. En woensdag wordt het zo'n 18 graden. Donderdag is het vaker droog met ruimte voor de zon. Maar bij ons in het noorden kunnen ook nog enkele buien vallen. Het wordt 19 graden bij matige wind uit het zuidwesten tot westen. Ook vrijdag staan er nog buien op het menu. Er kunnen dan ook weer enkele felle exemplaren tussen zitten. 19 graden, maar dat zijn wel gebruikelijke temperaturen voor deze tijd van het jaar. Nou, dan het komende weekend. Dan ziet het er waarschijnlijk wat beter uit. Wat meer ruimte voor de zon. Stijgt de kans op wat warme dagen met maximum van 20 graden. Of misschien zelfs een graadje hoger. Ja, die stijgt dan. Nou, toch nog een soort positief vooruitzicht.
0: Oké, nou fijn.
3: Ja, neerslagtekort is ook nog lang niet opgelost.
0: Nee, maar we gaan de goede kant weer op, een beetje gezien. Dan gaan we naar de weerspreuk van deze week.
3: Trekvogels in de...
0: Ja, sorry, dit is grappig. Maar die man heeft het zelf ook niet meer.
3: Nee,
0: dat
3: wordt
0: trekvogel. Nee. Hij ligt half in een deuk. Ja, dan moet ik al meteen lachen.
3: Ja, ik snap het. Trekvogels...
0: Ja, daar zat ik aan te denken. Ja.
3: De kneu.
0: Trekvogels
3: in de septembernacht. We hebben nog nooit zo lang over een weerspreuk gedaan. Sorry. Nee.
0: Trekvogels, zeg maar.
3: Trekvogels in de septembernacht.
0: Ja.
3: Maken de kersttijd zacht.
0: Jongen.
3: Oh, vreselijk.
0: Oh,
3: ik heb de tranen van in mijn ogen.
0: Trekvogel van de week. Zometeen de trekvogels. Komt u maar.
3: Zometeen hebben we Pokémon-kaarten van 1400 euro die je afgelopen weekend in Jouro kon kopen. Ja, het was een bijzondere gewaarwording. Als je niet in die wereld thuis zit van die Pokémon-kaarten, dan kijk je ogen daaruit. Het was ook hartstikke druk daar. Zometeen even een verslag ervan.
0: We hebben nog één mooie maandag voor de boeg, maar daarna is de summer over. Hier is Dusty Springfield. Summer is over.

0: de Dolly Dots. En Love Me Just A Little Bit More bij Radio Spannenburg. Nieuws uit de regio.
1: In Jouren was deze zaterdag de allereerste editie van de Trading Card Games beurs. Honderden verzamelaars van Pokémon-kaarten en andere trading card games die kwamen naar het Haske om daar kaarten te kopen, verkopen of te ruilen. Op de beurs wisselden ook bijzondere exemplaren van de eigenaar. Zo worden er ook Pokémon-kaarten aangeboden met een waarde van €1400.
0: Wow.
1: De organisatie die spreekt van een succesvolle eerste editie, want de groeiende populariteit van deze verzamelkaarten die zorgde ervoor dat er de hele dag een constante stroom aan bezoekers was.
0: In Sloten is de kinderopvang voortaan gevestigd in hetzelfde gebouw als de basisschool De Klinkert. De opvang die was eerder deze zomer al gestart, maar kreeg deze week een officiële opening. Van kinderen van 0 tot en met 13 jaar kunnen nu op één locatie terecht voor opvang en voor de onderwijs. Volgens de betrokken organisaties zorgt de samenwerking voor een doorgaande ontwikkeling van kinderen en wordt het voor de ouders gemakkelijker om opvang en school te combineren. De nieuwe voorziening wordt gezien als een belangrijke stap voor de leefbaarheid van Sloten en de omliggende dorpen.
1: De gemeente De Vrieske Marren die wil de opvang van asielzoekers in de toekomst kleinschalig organiseren. Het gaat dan om een voorlopige opgave van 273 opvangplaatsen in de gehele gemeente. De voorkeur die gaat dan uit naar maximaal 2 locaties, waarbij op 1 plek niet meer dan 150 personen worden opgevangen. De gemeenteraad die bespreekt de plannen later deze maand. En als de raad dan instemt, dan start een onderzoek naar geschikte locaties binnen de gemeente. Het voorstel staat los van het bestaande asielzoekerscentrum in Balk. Daar loopt een apart traject voor. Het centrum die zou oorspronkelijk dit najaar sluiten, maar die afspraak kan volgens het ministerie en het COA niet worden nagekomen.
0: En de gemeenteraad van de Vrieske Marren die stelt de behandeling van het geplande zonnepark bij Eesterga uit. Aanleiding is dat de belangrijke onderzoeken waarop het plan is gebaseerd niet meer actueel blijken te zijn. Het gaat onder meer om een ecologisch onderzoek uit 2020 en 2021 en een stikstofberekening uit 2023. De provincie Friesland die heeft aangegeven dat deze gegevens verouderd zijn om een definitief besluit te baseren. En daardoor kan de raad voorlopig nog geen oordeel geven over de zonnepark op de voormalige Zandwinplas. Eerst moeten de onderzoeken worden geactualiseerd.
1: Meer nieuws in beeld en geluid. Download de app van Spannenburg op je iPhone of op je tablet of op je
0: Google Android Phone.
1: Android Phone. Onder andere daar beelden van de kleurrijke olifanten die nu opduiken in Sloten en delen van Gaasterland. De internationale Elephant Parade die doet voor het eerst onze provincie aan. Het ziet er prachtig uit. Nemen. Kijk in onze app of kijk op rtvspannenburg.nl.
0: Zometeen?
1: Zometeen gaan we het hebben over de Monumentendag in de Vrieske Marren.
0: Oh, dat komt ook weer aan
1: zaterdag. Natuurlijk. Ja, 30 stuks.
0: 30 stuks.
1: Nou, als je je best doet kun je ze allemaal afvinken op een dag. Maar dan moet je wel hoog tempo.
0: Heb je zin in een feestje?
1: Altijd.
0: Mooi. Ben je moe?
1: Nog niet.
0: Nou. Anders is het een advies van Nico Haak en zijn paniekzaaiers. En deze blijft de hele week wel in je kop hangen.

0: the Golden Earring. The Devil Made Me Do It. Daarvoor hadden we... Ja, hij blijft even een weekje hangen. Moe zijn van Nico Haak en zijn paniekzaaiers. Nou, dat was leuk. Je bent meteen niet meer moe, hè? Je bent meteen niet meer moe.
1: Vol met energie.
0: Heerlijk. En dan is er nog een kwartje in dat ding. Zometeen... Nee, we hebben ingekomen bericht.
1: Ja, we gaan het nog even heel kort hebben over de Open Monumentendag. Die is aanstaande zaterdag. Zo'n 30 monumenten in de Frieske Markt. Die openen dan hun deuren. Op diverse locaties zijn rondleidingen, exposities en presentaties. Het thema van dit jaar dat is veerkrachtig erfgoed. Bezoekers die kunnen onder meer monumentale kerken, molens en torens bezoeken. En ook zijn er dus allemaal speciale activiteiten. Onder andere in Merens, Oude Midden, Bakhuizen, Lemmer, Oosterzee en Elahuizen. Te veel om op te noemen, daarom is er een volledig overzicht van alle activiteiten en die vind je op de website openmonumentendag.nl.
0: Kijk eens aan. Nu wel, zometeen.
1: Straks gaan we het hebben over zwaardgevechten. Jazeker, bij Molen de Kaai in Sloten, daar wordt zaterdag een demonstratie over historische zwaardgevechten gegeven. Het gaat om technieken die werden gebruikt met 16e eeuwse tweehandszwaarden. En ja, die zijn toen laatst op zo'n zolder gevonden, ja. hier in Balk, hè?
0: Klopt inderdaad.
1: Dus dat is een mooie gelegenheid om die eens even te showen. Dat en meer, dus.
0: Oké, lekker blijven luisteren naar Radio Spannenburg. Na het nieuws van 9 uur zijn we weer. Tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Jochen Oeren.
1: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
2: Zij noemen dit wat nu gaande is toch wel echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
1: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
4: Welkom, Afslag Maandag, aflevering 257, die van 6 en 7 september 2026. Leuk dat je luistert. Zometeen gaan we het over de historische zwaardvechten in Sloten hebben. Het Uitfestival brengt cultuur naar Balkenlemmer en de erfgoed en historie staan centraal in Woudsend. Gaan we allemaal straks over hebben.
5: We pakken de playlist er even bij.
4: Oh, wat een lijst, hè?
5: Goeie playlist voor het komende uur. Hou je daar op Spannenburg. Zometeen Casey and the Sunshine Band is Rod Stewart en Baby Jane.

0: feitjes werken altijd aanstekelijk.
1: Heerlijk.
0: Je bent helemaal in de mood voor de nieuwe week. Dankzij deze van de Casey in the Sunshine Band, de Queen of Clubs.
2: Jij denkt zeker dat je Casey in the Sunshine bent.
0: 11 minuten over 9. Dit is afslag maandag. En we gaan historisch zwaardvechten.
2: Ja, bij Molen de Kaai in Sloten. Daar wordt zaterdag 12 september demonstraties historisch zwaardvechten gegeven. Het gaat om technieken die worden gebruikt met 16e eeuws tweehandszwaarden. De demonstraties die worden verzorgd door Oscar Termors en leden van de Wapenkunstacademie Rijswijk. De demonstraties die vinden plaats tussen 1 en 5. Bezoekers kunnen daarnaast in Museum Sloten die bijzondere collectie authentieke tweehandszwaarden bekijken.
0: Die dingen die wegen waarschijnlijk al gewoon 100 kilo.
2: Ja, dat zijn zware dingetjes. Ja.
0: Daarom heet ze waarschijnlijk ook tweehandszwaard.
2: Ja, die moet weer tweehand vasthouden.
0: Ja. Dan gaan we door naar het uitfestival. Want het culturele seizoen van de Friese Marren wordt aanstaande zaterdag geopend met het uitfestival Waterland van Friesland. In de Balk opent burgemeester Leo Pieterstoelt festival om 1 uur. En daarna volgen optredens van koren, korpsen, bands, musicalgroepen en dansers. Langs de Luts vind je ook nog allemaal workshops, informatiekramen. En daar zijn al deze activiteiten te vinden. Speciale aandacht voor Podium Gorter. Want die viert het 10-jarig jubileum met live muziek en een platenmarkt. Daarnaast sluit ook de Open Monumentendag en de Tjerkenpaard aan bij het programma in Balk. Maar ook in Lemmer is van alles te beleven. Daar is het tweede deel van het uitfestival verspreid over 6 locaties in het centrum zijn. Allemaal podia ingericht. Bezoekers die kunnen daar genieten van optredens van ook muziekverenigingen, koren, bands en musicalgroepen. Op de gedempte gracht en de markt zijn daar informatiekramen en activiteiten van culturele organisaties. En ook daarnaast in Lemmer Open Monumentendag en de kerken zijn er ook geopend.
2: Hartstikke mooi. Gaan we nog even naar Woudsend. Daar staat zaterdag 12 september in het teken van erfgoed en geschiedenis. Tussen 11 en 5 zijn de optredens van Ommenocht en de Rijnborgen. Rondvaarden van de Johanna Jacoba. De jeugdexpositie Oude Ambachten, traditionele rondschepen en muziek van de bloesterbedoer Jan Schuffer. Zondag van 1 tot 7 wordt de culturele programma gehouden. Bezoekers kunnen genieten van optredens van theatergroep Prop, de Waldrockers, de Waldstok, Mierskips Orkest, Mario Kramer en singer-songwriter Wiebe Kaspers.
0: Heerlijk, hè? Dan in september begint alles dan weer, hè?
2: Ja.
0: Alles komt dan weer tot leven.
2: De dagen worden korter.
0: Ja, en de culturele activiteiten worden weer langer.
2: Nou, zometeen feestweek Echt aan de Brug. Gaan we even kijken. En Dorpsfeest te Hennen. Het zijn allemaal feestjes waar we naar heen gaan.
0: Oh, heerlijk, ja. Dorpsfeest. We zijn dol op bij Radio Spannenburg.
2: Zeker.
0: Wij hebben zometeen The Ballad of John en Yoko van de Beatles. Die hoor je na deze van Agda en de Munnik. Niet of nooit geweest.

0: Beatles en The Ballad of John en Jongo. Dames en heren, het is tijd voor Dorpsfeesten met Erik de Boer.
1: Ja, dat is een bekend terugkerend fenomeen in dit programma. De Feestweek Echtener Brug die gaat deze week verder met een uitgebreid programma voor jong en oud. Dinsdagavond 8 september staat het Dorpsspelenprogramma. Vanaf 19:30 s'avonds nemen de inwoners tegen elkaar op tijdens verschillende speelonderdelen. Woensdag 9 september staat in het teken van de jeugd. Vanaf 14:30 kunnen kinderen deelnemen aan de kindermiddag Zeskamp. En tijdens de activiteiten krijgen de deelnemers ook een drankje, een patatje en een ijsje. En s'avonds is dan weer bingo in het feestpaviljoen. Om 20:00 start de bingo met 8 rondes. Dan donderdag 10 september, dat is een playback show. Om 18:30 dan begint de kinderplayback show. En om 20:00 zijn de oudere deelnemers aan de beurt. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door de band Overdrive. Vanaf vrijdag 11 september is er om 19:00 de feestweken Teenage Party. En laat op de avond staan optredens gepland van DJ Sonson, De Hoenekop natuurlijk en Steam Sister. De feestweek die wordt zaterdag 12 september afgesloten. In de middag trekt een feestoptocht voor basisschoolkinderen door het dorp. En daarna volgt een matinee met een medewerking van Big Band in Reveen. En s'avonds zijn er optredens van Straight on Stage en The Fame.
0: Mooi uitgebreid programma.
1: Nou, maar echt.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Ook in Tehenne hebben ze dorpsfeest. Vanaf donderdag tot en met zondag. 4 dagen lang dus. Het thema dit jaar is Tehenne skittert. Skitterend. Donderdagavond dan begint een programma. Dan moet de buurt natuurlijk weer mooi versierd worden. Kun je dat allemaal even bekijken, hoe de huizen versierd zijn. In de straten. Vrijdag zijn er activiteiten zoals een

0: kinderochtend, er is een muziekbingo. De Vrijmibo wordt gehouden en er is Jeu de Boel en een waterspektakel aan de Oude Zandsloot. Zaterdag dan is er een puzzeltocht, een barbecue, open podium, een loterij en live muziek op het programma. En op zondag wordt afgesloten met buurtkoffie en een matinee in Café de Zeven Wouden. En waar vond ik dit allemaal? Op www.teherne.nl.
1: Nou ja zeg.
0: De prachtige dorpswebsite van Teherne. Ja. Daar staan ook alle tijden bij. Dus als je dat wil vinden, dan kun je daar terecht.
1: Nou, hartstikke mooi. En dan is op onze website Radio Spannenburg. Nee, rtvspannenburg.nl. Goed zeggen, rtvspannenburg.nl. Daar vanaf nu heen. Zometeen het weerbericht. Gaan we eens even kijken. Het wordt maandag warm. De rest, dat hoor je straks.
0: Na de muziek van Status Quo. Dit is The Wanderer.

verder op ontdekking. We hebben hier een radio in het midden. Nou, die moest hij nog even zoeken, denk ik, die zender. Radio Spannenberg. De radio doet het.

0: Even kijken, het is precies 9:30. Dat is goed.
1: Dat is mooi.
0: Goed getimed. 1020, dat is de luchtdruk momenteel in Balk.
2: Radio Spannenburg. Weerbericht.
0: Dat krijg je van Erik de Boek.
1: Maandagochtend wisselen we perioden met zon en wolkenvelden elkaar af. Het is droog en rond de 17 graden. De wind is zwak of matig en waait uit het zuiden. Maandagmiddag draait de wind van zuid naar zuidwest. Trekt wat aan naar matig en langs het IJsselmeer vrij krachtig. Het weerbeeld bestaat uit een mix van wolken en zon. Verder blijft overal droog. Het wordt zomers warm met zo'n 25 graden in onze regio. Maandagavond neemt de wolking toe en is er kans op een enkele bui. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwest. En als de zon ondergaat is het altijd nog zo'n 19 graden. In de nacht naar dinsdag is het overwegend bewolkt. Lokaal kan er enkele bui voorkomen, maar op de meeste plaatsen is het verder droog. Het koelt af naar 14 of 15 graden. En de zuidwestenwind die blijft doorstaan en is matig tot vrij krachtig. Dan dinsdag, dan is het zonnige weer helemaal voorbij, want er trekt een regengebied over het land, waardoor het waarschijnlijk op de meeste plaatsen midden op een dag een aantal uur gaat regenen. En achter dit regengebied daar volgen weer opklaringen, maar ook enkele buien weer. Wat een feest. Het wordt dinsdag 18 of 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. Dan woensdag. Dan waait de wind uit het westen en is het nadrukkelijk aanwezig. Zonnige momenten en buien wisselen elkaar af. Tijdens pittige buien is een klap onweer nodig. Het wordt 18 graden. En donderdag is het vaker droog met ruimte voor de zon. Maar bij ons in het noorden kunnen enkele buien gaan vallen. Het wordt ongeveer 19 graden bij een wind uit zuidwesten tot westen. Vrijdag dan zijn er nog meer buien op het menu. En daar kunnen weer wat verder exemplaren tussen zitten. Het wordt ongeveer 19 graden. En dat is gebruikelijke temperatuur voor de tijd van het jaar. En het komend weekend, dat ziet er namelijk beter uit. Meer ruimte voor de zon. Stijgt de kans op iets warmere dagen. Met maximaal 20 graden. Zometeen de gratis taxatie van goud en zilver. Samen wandelen in Walking to the Night. De 13e editie van de Squatter Walter Run. En ga zo maar door.
0: Het is een ongekend lange lijst aan evenementen.
1: Zeker.
0: Dankjewel voor het insturen. Nu al.
1: Ja, nieuws@nvspannenburg.nl.
0: Kun je anesthesia nadoen?
1: Nou ja, beter dan jou doe ik het nog niet.
3: Not that kind of girl.
0: Die hoor je nu.

0: als je Anastasia na wil doen, dan
1: zoals
0: kun je
1: Ronald.
0: Dus eigenlijk gewoon als een kip praten, hè? Zo gaat dat.
1: Ja, jij wil nou Anastasia vergelijken met een kip?
0: Nee, dat is niet goed eigenlijk.
1: En je doet het wel.
0: Ja, ja, ze heeft haar Buma Stemra weer gekregen. Toch?
1: Ja, ja. Zo is dat.
0: En we hadden 5,5 minuut genieten. De Sultans of Swing. Heerlijk,
1: hè? Ja. Ja. Hoe zou je dan de Sultans of Swing in...
0: Ja. We gaan naar de evenementen.
1: GoldenEye Edelmetaal die houdt deze week gratis taxatiedagen in Lemmer en in Balk. Guido de Graaf uit Verwer die taxeert goud, zilver en munten. De taxaties die vinden plaats op dinsdag 8, woensdag 9 september van 10 tot 5 in de buurtvereniging De Noordster. Ook wel bekend als het Sterrenhuis en dat is in Lemmer. Vrijdag 11 september is GoldenEye Edelmetaal van 10 tot 5 aanwezig in de Treemter en dat is in Balk.
0: In Lemmer daar wordt donderdag de lokale editie van Walk into the Light gehouden. Dat is een wandeling die aandacht vraagt voor suïcidepreventie. En het maakt deel uit van de Wereld Suïcidepreventieweek. Let wel, 's ochtends 6:30 is de start van de wandeling. Die wandeling dus 3,5 kilometer en die loop je richting de zonsopkomst. Aanmelden, dat is verplicht en dat kan via walkintothelight.nl. En dan moet je aanmelden voor de wandeling van Lemmer natuurlijk.
1: Ja, de Scotter World Run die wordt zaterdag 12 september voor de 13e keer gehouden. Om, ja, nou komt die 10:50. Dan starten de kidsruns voor de basisschoolleerlingen. Er is een afstand van 800 meter voor de onderbouw en een nieuwe ronde van 1800 meter. En dat is voor de bovenbouw. En dan om 11 uur begint de run over de 5 of 10 kilometer. Start en finish is bij de MFA De Spil aan de Schotterplein 48 in Heerenveen. Deelname is €7,50 en de hoofdloop, dat is voor de hoofdloop en €2,50 voor de kidsrun.
0: Gaan we naar Hinderlopen. Daar wordt zaterdag van 11 tot 5 hun lokale editie van het Uitfestival gehouden. Ook dat combineren ze daar met een open monumentendag, zoals dat ook in Balk en Lemmer het geval is. Door het centrum van Lemmer, of Hinderlopen moet ik zeggen, waarom zit de hele Lemmer? Hinderlopen zijn we. In Hinderlopen heb je allemaal Hinderlopen schilderkunsten, zijn workshops, optredens en ja, rondleidingen te bezoeken. In de Grote Kerk zijn onder meer optredens van Henk van den Berg, Crescendo uit Warens en het Miniskip. Orkest. Museum Hinderlopen organiseert gratis tekenworkshops met illustrator Anne Sikkers. En daarnaast zijn er stadswandelingen, rondvaten, optredens van Albert Hielpen, het Zeemanskoor Alke Wiebes en diverse live optredens op verschillende locaties in de stad. Zaterdag tussen 11 en 5 dus.
1: Gaan we naar Koudum, daar is de feestweek. Die gaat deze week verder met een uitgebreid programma. Maandag staat de autopuzzelrit op programma. Dinsdag is er een fietstocht en een bingo. Woensdag volgt het volleybaltoernooi. Donderdag is er een 50-plus middag met een playbackshow. Vrijdag bestaat het programma uit een optocht en een matinee. Dan in het weekend is onder andere een reunie, voetbalwedstrijd, optochten, een popavond, een molendag, toertochten. En dan van 9 tot en met 13 september is daarnaast kermis bij Sporthal de Saint-Dobbe. Meer informatie op feestweekkouden.nl.
0: Dan de modelautobeurs. Die wordt gehouden in Jouweren aanstaande zaterdag in het Haske. Daar staan 150 tafels vol met modelautootjes, vrachtautootjes en andere miniaturen. Daar kun je eentje kopen, maar ook verkopen of ruilen. De beurs is van 10 tot 2 en de toegang is gratis.
1: En dan gaan we nu wel naar Lemmer, want daar is het Repair Café. Dat begint dinsdag 8 september aan een nieuw seizoen. Vanaf 9:30 daar staan vrijwilligers voor je klaar in het dienstencentrum Senioren aan de Wiebke Hopstraat om kapotte spullen en te repareren of advies te geven. Reparaties zijn gratis. Bezoekers krijgen een gratis kopje Fairtrade koffie. Het Repair Café wordt voortaan gehouden op de tweede dinsdag van iedere maand van september tot en met juni.
0: Dat was een bijzonder lange lijst. Gaan we ons opmaken voor de uitsmijter en het bonusmateriaal.
1: Ja,
0: twee platen om de nieuwe week goed mee te beginnen. Daar gingen alle evenementen van Erik.
1: Nee, die heb ik niet nog.
0: Of...
1: Nu gaan ze wel.
0: Oeh. In het leukste kwartier van de Nederlandse radio is officieel begonnen.
1: Ja.
0: En wat klappers van hits om het energieniveau te doen stijgen. Dit is Dead or Alive. You spin me like a record.

0: Abba, does your mother know?
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Ze weet het niet, hè?
1: Ze weet het niet.
0: Je weet het niet. Oh, hier is het stichtelijk woord, Ingrid de Boer.
1: Heb je nou zelf tegen voor dit programma? Kun je ze mailen. nieuws@rtvspannenburg.nl. Heb je dat gemist, dan is dat een enorme...
0: schande. .nl.
1: Dan is dat een enorme schande. .nl. Kun je de keer naar data terugluisteren.
0: Ja.
1: En anders, iedere maandag tussen 8 en 10 ochtends. Ja, zeker.
0: Dat onzodoende. Dan gaan wij naar de uitsmeter in het bonusmateriaal.
1: Ja.
0: Bonusmateriaal is een dikke polka-mix. En de uitsmijt van deze week is van de George Baker Selection Santa Lucia by Night.
1: Ik heb een George Baker.
0: Heb jij een George Baker?
1: Ja.
0: Wat zit erin dan?
1: Nou, nu niks meer, maar er staat koffie in.
0: Lekker hoor.
1: Lekker hoor.
0: Hebben we nog wat informatie over deze plaat?
1: Nee, die moeten we deze computers uit.
0: Nou, dan gaan we hem gewoon lekker draaien.
1: Kijk, dat zijn de beste dingetjes.
0: Na 10 uur lekkere non-stop muziek, houd je radio Spannenburg en download de app. En dan blijf je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
1: rtvspannenburg.nl/app.
0: Nou, ja, dat is een directe link, hè?
1: Zo makkelijk in het wezen. Oeh, daar is Jan.
0: Genieten.
1: Hier is George Baker. En zijn selection. Tot volgende week. Dan zijn we er weer. Met een zonder trekvogel.
0: Toch heerlijk dit.
1: Ja.
0: Genieten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
2: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch wel echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
1: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
7: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Sto een tip van de NIJs-redactie of een berjocht voor de radio? Liet het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

Luister ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek. Jestien Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijs in de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
2: 3 jaar garantie.
3: We want more. We want more.
2: 5 jaar garantie.
3: We want more. We want more.
2: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

krijgen we ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

lijst uit de Friese Marren en hun programma's vies nou alle dagen in de nieuwe app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijstekus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. En 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

als ik wil. Met mijn weer streel ik Ozak. En ik kus zo lang en stil. En ik beleef het allemaal. Als ik ook in het moonlicht lig, stort ik ook zinnenvol. Wuift de woorden

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Verdaes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het Commissariaat voor de Media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijsreportages het waar. En ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

ergeren al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Retailsmaal.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Elke vierde snij van de mannen om 1 uur.

už dovoľou s mají grif. Horst o waas mají mi gist on de voet van de klif. Op dat paad smel en glistrig mij de zee zat dichtbij.

voor Stovitte wat er te doen is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Trije Oeren.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels. En dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaal-rechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: 3 jaar garantie.
6: We want more. We want more.
5: 5 jaar garantie.
6: We want more. We want more.
5: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
7: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
8: Greensalesmall.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oere.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

krijgen we ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek. Dit jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Op morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmegen.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
5: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien live en kicking. Tongetje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Waarom in de Tijd.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oren.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
2: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
1: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er twee keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Waarom in de Tiet.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
2: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
1: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
3: We hebben judowerte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
1: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar uw reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit dien regio.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Fries en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenberger brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Launsbach.
2: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
1: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
3: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
1: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
2: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
1: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Olvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

is niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

als een wilde mosk, vleen een trage bosk. Saf je lik me jood, ik hang goed zin, ik viel me goed. Ik vleug het slingerpaad, dat gaat van lucht naar skaat.

0: Gusto een tip van de NIJs-redactie of een berjocht van de radio? Liet het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contacten.
1: What's that? Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! One

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lekkere Zool op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Moanne om tol

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

lêste nijs uit de Fryske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

Voor stovitten wat er te dwaan is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïense journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het